0: Laat je bonnetje.
1: Oh, maar dan kan dat goed, hè. Dat is veel aardig, weet ik wel.